0: energiefactuur.
1: Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts 23 euro. Het kan in restaurant Het Ribbetje, de Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Kastelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
0: Inwoners van Vlaamse Brabant kunnen voortaan een gratis doe-het-zelf pakket bestellen om te testen hoe klimaatrobuust de eigen tuin is. Aan de hand van toegankelijke experimenten kunnen deelnemers onder meer meten hoe goed de bodem water kan opnemen. Het project moet tuineigenaars aansporen om zelf ook een dam te werpen tegen klimaatverandering, aldus gedeputeerde Bart Nevens van de N-VA.
3: De douane heeft donderdag 2390 kilogram cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. Dat meldt de federale overheidsdienst Financiën. Het gaat om de derde grote drugsvangst in de haven deze week. Het voormalige klooster Rosario in Bever staat te koop. Eigenaar Johan Vriens, 70 jaar, opende Rosario 28 jaar geleden en bouwde er een B&B en concertlocatie uit. Op zaterdag 19 september vindt er nog een allerlaatste concert plaats. Maar de B&B blijft open tot de verkoop rond is.
0: Vanaf dit schooljaar beschikt elke basisschool in Hasselt over een eigen BIP op school. Met de aansluiting van de klokschool in Kortesum staat de teller op 32 basisscholen inmiddels, waarbij het volledige Hasseltse netwerk bediend is. Het project dat scholen voorziet van actuele leesboeken, meubilair en uitleensystemen, wordt geprezen door Vlaams minister van Onderwijs, Joël de Mier van de N-VA. We moeten de leescultuur dicht bij de wereld van onze kinderen brengen, zegt ze.
3: De zwembaden van Lago en Sportoase zijn luxueus en goed onderhouden, maar te duur. Dat zeggen verschillende zwemclubs die recent zijn overgestapt van een stedelijk of gemeentelijk zwembad. We zien ons ledenaantal nu dalen, zeggen ze.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vandaag wisselen zonnenvrij veel hoge en middelhoge wolkenvelden elkaar af. Vooral in het westen en het noordwesten is het soms zwaar bewolkt met kans op enkele buien. Eventueel ook in het centrale deel van het land. Maximaal tussen de 19 en 28 graden.
7: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
4: Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Oostendse N-VA-schepen Charlotte Verkijn verliest het grootste deel van haar bevoegdheden en mandaten na klachten van problematisch gedrag. Dit gaat niet om bekwaamheid, zegt de burgemeester John Crombé. Ook Verkijn reageert op de commotie. Wanneer iets blijft liggen, wil ik vaart maken. En dat maakt mij niet altijd de gemakkelijkste politica om mee samen te werken.
0: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

0: Privé in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehands wagens. De Klerk Automotive, een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 69.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Futaar, Freek van Rooij, Evelien Kanoot, John Dennis en Willy Sommers. Tickets en informatie op www.wpevents.be.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
1: Kadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
6: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 7 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen te kort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
8: Radio Ommeland.
11: Ommeland. Ommeland.

0: ochtend is altijd leuker als je naar Radio Ommeland luistert met de fijnste classics uit de 60s, 70s, 80s, 90s. En ook het leukste van de afgelopen 20 jaar hoor je langskomen. Welkom.
1: Stadsradio, Nieuwsflits.
2: Stad Kortrijk zet naar aanleiding van Werelddementiedag haar dementievriendelijke werking in de kijker. Er leven zo'n 1872 Kortrijkzanen met dementie. Tegen 2040 stijgt het aantal normaal met 30%, zegt Maxim Wijs, de voorzitter en de schepen van Zorg en Gezondheid.

Ik was even de weg kwijt in mijn leven en dus ging ik een stukje wandelen bij mij in de buurt. Ik kwam daarbij op een heuvel en klom naar de top. Ik kon vanaf die plek de hele stad zien liggen. Het enige geluid dat ik hoorde was het fluiten van de wind. Het leek wel alsof de tijd eventjes stil bleef staan. Op dat moment gebeurde er iets vreemds. Een grote adelaar kwam vanuit het donker aanzetten. Ik volgde zijn vlucht en zag dat hij recht op me afkwam. Ik hoorde een stem en ik moest er wel naar luisteren. Mijn hart gierde in mijn keel toen ik die adelaar hoorde zeggen: "Kom jongen, pak je spullen. Ik ben hier gekomen om je terug te brengen naar huis." Ik wist niet wat me overkwam. Ik vertelde het aan niemand, want mijn vrienden zouden maar denken dat ik stapelgek was geworden. Alsof ik een soort Jezusfiguur had ontmoet. Hoe haalde ik het in mijn hoofd? Ik ging dus maar gewoon door met mijn dagelijks leventje. Ook al stelde dat niet al te veel voor. Maar ik bleef maar denken aan wat die vogel tegen me had gezegd. Dat ik mijn banden met vroeger moest verbreken en dat ik moest vluchten uit de klauwen van het dagelijkse bestaan. En opnieuw hoorde ik die woorden: "Kom, pak je spullen, ik breng je naar huis." Die adelaar heeft me geleerd om anders met mensen om te gaan. Tot nu toe zagen ze alleen maar een leeg silhouet als ze naar me keken. Nu is het tijd om mijn ware ik te laten zien. Ik laat alles maar achter me en zeg met een grote glimlach op mijn gezicht: "Gaan jullie maar verder met jullie leven. Ik heb mijn thuis weer gevonden." En dat alles na de vreemde ervaring op de top van Salisbury Hill. Geschreven door Peter Gabriel toen hij op het punt stond om Genesis te verlaten. Hij zag dit als een statement om zich definitief los te maken van zijn ex-collega's. Salisbury Hill bestaat echt. Het ligt in de buurt van zijn toenmalig huis. Peter Gabriel, Salisbury Hill.

0: De leukste radio uit de regio met de tofste classics en heel wat lokale informatie. Daarom luister je elke dag weer naar Radio Ommeland. Van harte welkom.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Pasman zit je goed. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16. Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
0: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
0: Kijk op verandacomfort.com.
4: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
5: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Het regionale nieuws.
9: In Vlaanderen zijn in 20 jaar tijd 54 overdekte publieke zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur geworden om nog een zwembad uit te baten. Daardoor zijn mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid geeft een subsidie aan 40 nieuwe zwembaden, maar daar zijn voorlopig nog maar 4 gemeenten op ingegaan.
10: Er zijn binnenkort weer stabiliteitswerken aan de Floralienhal in Gent. Uit een technisch advies blijkt dat verschillende kolommen van de hal dringend aangepakt moeten worden. De stad laat ze daarom verstevigen. De werken moeten tegen 17 oktober klaar zijn. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger in Boom. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond beslist. De Wachter is er geboren en opgegroeid. De gemeente nam de beslissing omdat ze de waarde waar de Wachter voor staat belangrijk vindt. Zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. Ik ben vereerd, want ik heb alleen maar goede herinneringen aan mijn kindertijd in Boom, reageert de Wachter.
9: De stad Lommel heeft opnieuw een aanvraag voor een gokkantoor geweigerd. Het Luikse Standibedshop kreeg geen toestemming om zich in de Stationsstraat te vestigen. De stad houdt vast aan haar strenge lijn tegenover gokkantoren en wijst nieuwe aanvragen systematisch af. Zeker wanneer ze in de buurt van scholen en jongerenvoorzieningen liggen.
8: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Vandaag wisselen zon en vrij veel hoge en middelhoge wolkenvelden elkaar af. Vooral in het westen en het noordwesten is het soms zwaar bewolkt met kans op enkele buien. Eventueel ook in het centrale deel van het land. Maximaal tussen de 19 en 28 graden.
8: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: 60 jaar muziek elke dag weer passeren. Hier de hits van het heden, maar zeker ook van het verleden.
1: 104.9 FM.
0: Goedemorgen Brugge en goedemorgen Oostkamp. Geniet mee van de tofste muziekmix in de regio.
1: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Sieraad. Stadsradio Nieuwsflits.
1: Archeologen hebben in Kolkerken een indrukwekkende Romeinse site blootgelegd met de dammen en sporen van bewoningen bijna 2000 jaar oud. Hier is men echt het gevecht met de zee aangegaan, zegt archeoloog Sam de Dekker. Wat tegenwoordig een rustige woonwijk in Kolkerken is, moet ooit een bruisende plek geweest zijn. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek op een site aan de Fort Beekeweg. Maar sinds mei opgravingen aan de gang zijn. Bakken vol scherven, dammen en sporen van stookplaatsen wijzen erop dat er in de 2e en 3e eeuw gewoond en gewerkt werd.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Ommeland.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi, het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest en ben je op zoek naar een mobiel podium dat razendsnel opgebouwd kan worden? Dan moet je absoluut eens kijken bij SDL Trailers.

0: bel bvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers. Het podium dat met jou meebeweegt. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 8 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependaele wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwsite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
8: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Jan is ladder zat en besluit een kortere weg naar huis te nemen over het kerkhof. Hij loopt over het kerkhof, hij struikelt over een steen en valt in een vers gedolven graf. Het lukt hem niet om eruit te komen en na een tijdje begint hij te roepen: help, help, ik heb het zo koud, ik heb het zo koud. De beheerder van de kerkhof hoort wat en gaat polshoogte nemen. Met zijn lamp komt hij bij het gedolven graf. Daar hoort hij: ik heb het zo koud, ik heb het zo koud. De beheerder schijnt met zijn lamp in het graf en zegt: dat vind ik gek. Volgens mij hebben ze uw kist gepikt. Een man komt thuis met twee grote emmers stalmest voor de tuin die hij had gehaald bij een boer in de buurt. Waar is dat voor? Vroeg zijn zoontje van 6 jaar. Voor de aardbeien, zei de man. Het zoontje staarde hem aan en zei toen: ik heb ze liever met slagroom. Mag dat ook? Marie staat met haar moeder onder de douche. Ze zegt: wat heeft mama daar? Mama zegt: dat is het paradijsje. En daar past maar één sleutel op. De volgende dag staat Marie met haar vader onder de douche. Papa, wat heeft papa daar? Papa zegt: dat is de sleutel van het paradijsje. De volgende dag zegt Marie: papa, papa, ik weet wie de reservesleutel heeft. En dat is de buurman.
1: Ommeland. Info @radioommeland.be.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het wijkcomité van Bachten de Route in Marke is zeer trots op de nieuwe muurschildering in de spoorwegtunnel in de Aardweg. Het ontwerp stelt de fauna en flora in de wijk centraal. Inspiratie werd gehaald uit natuurgebied Het Schrijverke, een plaats waar alle bewoners van Bachten de Route trots op zijn, zegt de buurtbewoner Peter van Heuven.

Goedemorgen, lig je nog in je bed? Het is misschien het moment om op te staan met de fijnste classics van Radio Ommeland op 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Welkom allemaal, dit is nog het ochtendblok tot 10 uur.

0: E-factuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Even liefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
4: Welcome to my...
3: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en

en seminaris. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
3: De Kolderuit in de Nijverheidsstraat in Sint-Niklaas is sinds zaterdagmiddag dicht, nadat plotseling panelen van het plafond naar beneden zijn gekomen. Twee klanten raakten daarbij licht gewond en is wel aanzienlijke schade. De lokale recherche van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad heeft deze week een omvangrijk crimineel drugnetwerk blootgelegd. Meer dan 160 politiemansen voerden dinsdagochtend huiszoekingen uit op 18 verschillende adressen. De balans: 10 arrestaties, 9 aanhoudingen, 14 kilogram drugs, 2 actieve cannabisplantages en €300.000 cash geld. Opvallend, de hele operatie begon maanden geleden met een schijnbaar banale verkeerscontrole. Bij een schietincident rond 6 uur op de Houtmarkt in Aalst zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn 23 jaar oud. 1 persoon van 23 raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Burgemeester Christophe Dazen van de N-VA heeft ondertussen ook laten weten dat hij samen met de korpschef ook hulp heeft gevraagd van de federale politie om de zaak verder in de gaten te houden.
4: De politie heeft donderdagmiddag 2 mannen opgepakt die verdacht worden van een reeks auto-inbraken rond het station van Kortrijk. De 2 probeerden nog te ontkomen met een taxi nadat ze betrapt werden tijdens een inbraak.
5: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag wisselen zonnenvrij. Veel hoge en middelhoge wolken velden elkaar af. Vooral in het westen en het noordwesten is het soms zwaar bewolkt met kans op enkele buien. Eventueel ook in het centrale deel van het land. Maxima tussen de 19 en

104.9, dit is Radio Ommeland. Waar je ook bent, thuis of op het werk al. Ochtendblok houdt je gezelschap. Misschien ben je thuis en ben je op zoek naar werk. En dan

0: begin wel voor jou zijn. Brugge.be is the place to be.
1: Ommeland. www.radioommeland.be. Stadsradio Nieuwsflits.
2: Marie Laremans van Vlaams Belang legt haar mandaat als gemeenteraadslid in Brugge naast zich neer. Ze nam die keuze nadat ze geschrapt werd uit het bevolkingsregister. Ze wil niet langer dat haar partij nog langer wordt meegesloten in de hetze waarmee ze zelf verwikkeld raakte, zegt de fractieleider Stefaan Saint-Aubin. Marie Laremans is gemeenteraadslid af. Uit meerdere controles zou gebleken hebben dat het raadslid voor Vlaams Belang niet langer in Brugge woonde. Als gevolg daarvan werd ze in augustus ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en kwam ook haar mandaat als gemeenteraadslid ter discussie te staan. Volgende week zou de gemeenteraad het dossier behandelen, maar Laremans houdt dus de eer aan zichzelf.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen. Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall. In Oostende.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
11: Radio Ommeland.
12: Ommeland.
11: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de bibliotheek van Lende Leden bestaat zo'n 40 jaar. En sinds april zet ze die verjaardag elke maand in de kijker met een bijzondere activiteit. Op zaterdag 3 oktober volgt een feestelijke verwendag onder het motto The Best Of. Met succesformules uit eerdere edities.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Stan de Jonge, het jongetje van 7 dat in de zomervakantie in coma lag na een ongeval in Oostenrijk, is maandagochtend voor het eerst weer naar school kunnen gaan. Het werd een warm weerzien met de vriendjes uit de klas. We hadden nooit durven hopen dat onze zoon zo snel zou revalideren, aldus nou de ouders.

0: Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Ja. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Ja. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Ja. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
0: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?

0: Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rabbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulet, Tzatziki, Tepsi, Kibeg, Durum, Shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulet in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
0: Onlangs heeft de VUB de vakbonden een stand van zaken gegeven over een besparingsproces. Op de ondernemingsraad kregen de bonden te horen dat de VUB vooralsnooit in het ondersteunend personeel en dat er daar nog 10 voltijdse jobs zullen sneuvelen voor het einde van het jaar.
3: Ter hoogte van de Wagenweg in de wijk De Ruiter is vrijdag een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied langs de Colivijverbeek geopend. Het gaat om het sluitstuk van het actieplan Water dat de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselare na de zware wateroverlast van mei 2016 samen opmaakten. Dankzij dat veelvoud aan ingrepen is er al opmerkelijk minder overlast, zo klinkt het.
0: Lommel gaat het jaarlijkse onderhoud van AED-toestellen bij verenigingen subsidiëren. De stad hoopt zo meer verenigingen en niet-commerciële organisaties te overtuigen om een publiek toegankelijk toestel te installeren. Het gaat om een subsidie van €250 per jaar.
4: De driejarige kleuter die zich had verslikt tijdens de lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat schrijft het laatste nieuws en dat bevestigt de lokale politie aan onze redactie. Het kindje werd dinsdag in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.
0: De politie Brussel-Hoofdstad Elsenen heeft afgelopen maandag een overleden persoon gevonden in de Ieperlaan te Brussel. De politie stelde ter plaatse een veiligheidsperimeter in en verwittigde het Brusselse parket. Over de identiteit van de overledene, de omstandigheden van het overlijden of een mogelijke doodsoorzaak geeft de politie voorlopig geen informatie.
5: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag wisselen zonnevrij veel hoge en middelhoge wolkenvelden elkaar af. Vooral in het westen en het noordwesten is het soms zwaar bewolkt met kans op enkele buien. Eventueel ook in het centrale deel van het land. Maxima tussen de 19 en 28 graden.

Harry en zijn vrouw Cynthia hebben het goed met elkaar. Ze verdienen een dik belegde boterham met het schrijven van hits voor allerlei artiesten. En omdat die liedjes bijna allemaal enorme hits worden, hebben ze volop hun werk. Dat ze nu gevraagd zijn door een van de topproducers van LA is voor hen dan ook geen verrassing. Of ze een paar liedjes voor dat duo willen schrijven, had de producer gevraagd. Ze zijn nu al een tijdje bezig en hebben al een paar nieuwe dingen voor het duo bedacht. Een van de liedjes springt er echt uit, vinden ze. En ze sturen dat ene liedje dan ook meteen naar de producer op. Barry krijgt na een tijdje een telefoontje van de producer. Mooie liedjes hoor, zegt hij. Luister hier maar even. Misschien wordt dit wel een hit. En over de telefoon hoort Barry de eerste tonen van zijn liedje. Maar echt blij is hij niet. De plaat draait veel te langzaam, roept hij nog. Maar de producer snapt er niks van. Hoe bedoel je? Dat lijkt maar zo. De stem van die zanger is gewoon zo laag. Barry moet er even aan wennen. Maar dan hoort hij het ook. Die zanger heeft gewoon een ongewoon donkere stem. Barry en Cynthia zijn er nu wel tevreden over. En na 40 jaar zeker, want dit liedje is al meer dan 8,5 miljoen keer gedraaid op de Amerikaanse radio. Te langzaam begin of niet? Dit was de hitlegende van You've Lost That Loving Feeling van de Righteous Brothers.

0: boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow.

0: informatie op www.wp-events.be.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest?

0: festival.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers. Het podium dat met jou meebeweegt. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
8: Het is nu 10 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
7: Radio Ommeland.
10: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

Als je oud van de groot ziet, zal er tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen om een land te beluisteren via DAB+ en ook via FM. De cijfers zijn wat ze zijn. Ongemakkelijk. En nagenoeg de helft van de geregistreerde gevallen van homofoob geweld zijn de daders minderjarig. De vraag is wie de jongeren dan zijn en waarom ze zich overgegeven hebben aan, zoals de influencer Jonathan Medaar toonde, homohaat. We zien het bij religieuze groepen, zoals binnen de islam, maar ook binnen het christendom. En daarnaast zien we het bij extreemrechtse jongeren en in de online manosfeer.

welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Een jaar studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit is bijna de helft duurder geworden dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van de Thomas More Hogeschool. Een kotstudent zonder studiebeurs betaalt nu tenminste 18.000 euro aan kosten. Kosten voor studenten die pendelen zijn opgelopen tot bijna 12.000 euro per jaar. Studeren aan een hogeschool of universiteit is opnieuw een stuk duurder geworden. Uit de jaarlijkse berekeningen van het expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn van de Thomas More Hogeschool blijkt dat de kosten in 10 jaar tijd met bijna de helft zijn gestegen. Een kotstudent zonder studiebeurs heeft dit academiejaar tenminste 18.229 euro aan kosten. Vergeleken met vorig jaar gaat het om een stijging van 601 euro of 3,4%. 10 jaar geleden betaalde je nog 12.334 euro, bijna de helft minder.

Nog nooit eerder had ik je zo mooi gezien als vanavond. Ik zag je stralen als het middelpunt van het feest. En ineens realiseerde ik me hoe geweldig je bent. Ik zat daar maar in een hoekje, terwijl jij alle aandacht voor je opeiste. Grappig om te zien hoeveel mannen juist aan jou vroegen of je met ze wilde dansen. Maar je sloeg elk aanbod beleefd af. Al die gelukszoekers, hopend op een klein succesje als ze bij jou konden scoren, moesten teleurgesteld afdruipen. Af en toe keken we elkaar even aan, met een blik van verstandhouding. Wij wisten wel beter. En ondertussen kon ik je nog meer bewonderen. Door de kleren die je droeg en door je nieuwe kapsel was je mooier dan ooit. En ik vroeg me voortdurend af, waarom zie ik dat nu allemaal pas? Alsof ik dat nog nooit eerder heb ontdekt bij jou. Alsof ik nog nooit heb gezien hoe je kunt stralen. Maar vanavond, toen ik al die gulzige mannen om je heen zag dartelen, kwam het plotseling aan. Nu begrijp ik waarom al die mannen zo graag bij je willen zijn. Maar ik hoefde me geen zorgen te maken. Want één glimlach van jou naar mij zei genoeg. Ultieme liefde, zullen we het maar noemen. Daarom kan ik ongestoord en met een gerust hart met jou dansen. Met de hoofden dicht bij elkaar. Er is niemand meer. Geen kapers op de kust. Alleen jij en ik. Dit is de plek waar ik wil zijn met jou. Ik zal nooit vergeten hoe je er vanavond uitzag. Jij als stralend middelpunt van het feest. Als mooiste prinses van het bal. Jij, de vrouw in prachtig rood. The Lady in Red. Chris de Burgh.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Westtour organiseerde de driejaarlijkse Peter en Meter bijeenkomst in het provinciehuis van West-Vlaanderen. De organisatie werkt samen met 503 actieve vrijwilligers die mee instaan voor de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer fiets- en wandelaanbod in West-Vlaanderen. Het Meter en Peter programma van Westtour bestaat sinds 1998. Het begon met 81 vrijwilligers is uitgegroeid tot een netwerk van 503 actieve meters en peters. Om de 3 jaar zit Westtour tijdens een Peter en Meter bijeenkomst aan vrijwilligers ook in de kijker.
2: Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.

kan eens samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
6: Welcome to my
5: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
7: Kadans
5: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
8: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
9: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
10: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
11: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
12: Het regionale nieuws.
13: Zo'n 15.000 studenten hebben donderdagavond in Leuven samen het nieuwe academiejaar feestelijk ingezet tijdens de jaarlijkse studentenwelkom. Onder de noemer Guess Who's Back trokken ze vanaf het station richting de binnenstad voor een avond vol muziek, ontmoetingen en feest. Afgelopen woensdag stuurden twee ongevallen op de Kleine Ring de ochtendspits stevig in de war. De Rogiertunnel en de Kruidtuintunnel waren gesloten richting Kunstwet door een ongeval met meerdere voertuigen. Daarbij raakte één persoon licht gewond. Vanaf Koekelberg was het anderhalf uur aanschuiven. In Vorst heeft onlangs een grote afvalbrand gewoed in een kraakpand. Daarbij vielen geen gewonden, maar de brandweer was uren in de weer om het afval volledig te blussen. Dat meldt brandweer woordvoerder Walter Derieu afgelopen dinsdag. De brandweer kon niemand meer aantreffen en slaagde er volgens in de brand volledig te blussen, al nam het nablussen heel wat tijd in beslag door de grote hoeveelheid afval.
12: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Dit is Radio Ommeland.
15: Bring the action.
12: 104.9 FM.

0: bestellen? Taxi Kust bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Ah. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel, Maison Chagall in Oostende.
7: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
8: Euroshop. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
11: Het is nu 11 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
10: Radio Ommeland.
13: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Stad Kortrijk zet naar aanleiding van Werelddementiedag haar dementievriendelijke werking in de kijker en levert zo'n 1872 Kortrijkzanen met dementie. Tegen 2040 stijgt het aantal normaal met 30%, zegt Maxim Wijs, de voorzitter en de schepen van Zorg en Gezondheid.

0: 21 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Donald Trump heeft een vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van gesprekken met Amerikaanse functionarissen. Trump zou niet geloven dat Iran echt toegevingen wil doen in nieuwe gesprekken.

leven dat we samen leiden is mij al jaren erg dierbaar. Ik heb het gevoel dat we in de loop der jaren steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid. En geloof me, het is nog steeds heel speciaal dat we samen iets hebben. Maar toch is het tijd voor een verandering. Laten we nu eens alles achter ons laten en ergens naartoe gaan waar we echt samen kunnen zijn. Want het is alweer zo lang geleden dat we die kans hebben gekregen. Dat geeft niet hoor en het ligt zeker niet aan jou. De tijd gaat nu eenmaal erg snel voorbij. Maar als ik jou zo zie, dan denk ik wel eens, konden we maar weer eens verliefd op elkaar worden zoals toen. Zie het als een nieuw begin. Want we maken het onszelf nog wel eens veel te moeilijk. Laten we gewoon van elkaar genieten zonder al dat gedoe. Dus kom op, we stappen op het vliegtuig en gaan ergens heen waar niemand ons opmerkt. Net als vroeger in het begin. Dus wat dacht je ervan? Pak je koffers en jezelf bij elkaar. Ga met me mee en vlieg weg. Dan doen we net alsof we weer helemaal van voren af aan beginnen. Just like starting over. John Lennon.

0: Steken. Stadsradio Nieuwsflits.
1: Archeologen hebben in Kolkerke een indrukwekkende Romeinse site blootgelegd met de dammen en sporen van bewoningen bijna 2000 jaar oud. Hier is men echt het gevecht met de zee aangegaan, zegt archeoloog Sam de Dekker. Wat tegenwoordig een rustige woonwijk in Kolkerke is, moet ooit een bruisende plek geweest zijn. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek op een site aan de Fort Bekeweg. Maar sinds mei opgravingen aan de gang zijn. Bakken vol scherven, dammen en sporen van stookplaatsen wijzen erop dat er in de 2e en 3e eeuw gewoond en gewerkt werd.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
4: Welcome to my
3: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30. Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en

en seminaries. Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. De Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio. Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Om het Gentse project Fruitstraat af te ronden waren er verschillende buurtfeesten in de straten die eraan deelnamen. 2 jaar geleden plantte Gent fruitbomen en bessenstruiken in 15 straten verspreid over de stad. De financiering voor het project Fruitstraat stopt en is nu... Het is nu aan de bewoners om verder te zorgen voor hun fruitbomen. Aldus coördinator Jens Latten. De gemeenteraad van de stad Brussel heeft maandagavond beslist om het verbod op alcoholconsumptie in de openbare ruimte in verschillende wijken van de binnenstad met 4 jaar te verlengen. Tot nu toe werd de maatregel telkens voor 1 jaar verlengd. Het verbod geldt niet voor de vele horecazaken.
3: De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsgem is donderdag terug vrijgegeven voor het verkeer. Een voertuig reed woensdagochtend tegen het brugdek en pleegde daarna vluchtmisdrijf, maar de dader is intussen opgepakt. Een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat de draagkracht van de brug intact is gebleven.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
4: Radio Ommeland.
6: 104.9 FM.

0: klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Al die verkoopt reproducties van een kunstwerk van prinses Delphine van Saxo-Coburg. Eerder deze week liet de prinses nog een folder aanpassen waarin haar muurschildering als een exclusief werk werd aangekondigd. Van een stormloop was er natuurlijk nog geen sprake.
1: Ladies and gentlemen,

en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service.

0: De Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
7: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
11: Radio Ommeland.
12: Ommeland.
11: De radio voor Brugge en omstreken.

Ze is wel het een en het ander gewend. Dat krijg je als je al jarenlang op straat moet leven. Soms klampt ze mensen aan. Meneer, kunt u me helpen? Weet u waar ik kan overnachten? Het is zo koud en ik kan nergens heen. Maar zonder om te kijken loopt zo'n man dan snel door. Hij steekt de straat over en doet net alsof hij haar niet hoort. Hij voelt zich ongemakkelijk en fluit zenuwachtig maar een liedje. Maar zij geeft het niet op. Opnieuw houdt ze een man aan. Hij blijft staan en bestudeert haar. Ze heeft betraande ogen en haar voeten zitten onder de blaren. Ze kan nauwelijks lopen en toch probeert ze het. Hij vraagt zich af, is er dan niemand die om haar geeft? Is er dan echt niemand die zich om haar bekommert? Hij kan van haar gezicht lezen dat ze het nodige heeft meegemaakt. Van het kastje naar de muur gestuurd. Van instelling naar instelling verhuisd. En nergens konden ze haar opvangen. De man vraagt zich af of iemand daar wel eens bij stilstaat. Voor hem is het zo vanzelfsprekend dat het ieder dag weer een gewone dag in zijn eigen paradijs is. Maar weten we wel hoe anderen zich door het leven moeten worstelen. Het wordt tijd dat we daar eens bij stilstaan. Another day in paradise. Phil Collins.

104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Marie Laremans van Vlaams Belang legt haar mandaat als gemeenteraadslid in Brugge naast zich neer. Ze nam die keuze nadat ze geschrapt werd uit het bevolkingsregister. Ze wil niet langer dat haar partij nog langer wordt meegesloten in de hetzer waarmee ze zelf verwikkeld raakte, zegt de fractieleider Stefaan Saint-Aubin. Marie Laremans is gemeenteraadslid af. Uit meerdere controles zou gebleken hebben dat het raadslid voor Vlaams Belang niet langer in Brugge woonde. Als gevolg daarvan werd ze in augustus ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en kwam ook haar mandaat als gemeenteraadslid ter discussie te staan. Volgende week zou de gemeenteraad het dossier behandelen, maar Laremans houdt dus de eer aan zichzelf.

groot zit al altijd. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. In de bibliotheek van Lendeleden bestaat zo'n 40 jaar. En sinds april zet ze die verjaardag elke maand in de kijker met een bijzondere activiteit. Op zaterdag 3 oktober volgt een feestelijke verwendag onder het motto The Best Of. Met succesformules uit eerdere edities.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest? En ben je op zoek naar een mobiel podium dat razendsnel opgebouwd kan worden? Dan moet je absoluut eens kijken bij SDL Trailers. Ze leveren niet alleen topklasse podia, maar bouwen die ook volledig voor je in. Met krachtig geluid, professioneel licht en zelfs een ultramoderne LED-wall.
2: Van kleine optredens tot een grote festival.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: De Entertainment Company presents de grote kerstshow.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
4: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
5: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Het regionale nieuws.
8: Medewerkers van het OCMW in Antwerpen die op huisbezoeken gaan, zullen dit najaar mobiele alarmknoppen kunnen testen. Wie zich onveilig voelt, kan daarmee een luid signaal activeren. Het is een van de bijkomende maatregelen die de stad neemt tegen het stijgend aantal gevallen van agressie.
9: Bij een brand in een appartementsgebouw in Haaltert is zondagochtend een man overleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Alle andere bewoners van het gebouw konden op tijd geëvacueerd worden. De brand ontstond rond 5:00 in het gebouw. Alle bewoners raakten op tijd buiten, behalve de bewoner van het appartement waar de brand vermoedelijk begon. En die persoon overleefde de brand niet dus. Hasselaren kunnen op verschillende stadslocaties een gesprek met een eerste lijnspsycholoog voeren. Er zullen psychologen in het stadhuis, het administratief centrum van Kortesem en de BIP zitten. Daarmee wil de stad de drempel voor een gesprek verlagen. Je kan met de psycholoog meerdere gesprekken voeren, waarna die je eventueel kan doorverwijzen.
8: Ik denk niet dat het nu de tijd is om zelf kastelen te gaan beheren met de Vlaamse overheid. Dat zei minister Melissa de Pratere van Vooruit. Om de Vlaamse begroting op orde te krijgen, wil ze daarom de verkoop van Vlaamse gebouwen bekijken. Van gouverneurswoningen tot kastelen, dat zit allemaal tussen de mogelijkheden.
7: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Vandaag soms zwaar bewolkt. Temperaturen stijgen wel naar maximaal tot 27 en 28 graden. En waait een zwakke en veranderlijke wind in de namiddag, wordt de wind in vele streken soms matig. Vanavond in het begin van de nacht verwachten we over het algemeen vanuit het westen wat periode van regen en buien. Minima tussen 13 en 18 graden.
7: Radio Ommeland.
0: Jouw Classic Station.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stan de Jonge, het jongetje van 7 dat in de zomervakantie in coma lag na een ongeval in Oostenrijk, is maandagochtend voor het eerst weer naar school kunnen gaan. Het werd een warm weerzin met de vriendjes uit de klas. We hadden nooit durven hopen dat onze zoon zo snel zou revalideren, aldus nog de ouders.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Bluf, zeg me wat je echt voelt.
8: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten, beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
11: Het is nu 1 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
10: Radio Ommeland.
0: Ommeland.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Eeuwenoude klokken, klassieke stemmen en pulserende elektronica vullen op zaterdag 26 september de Sint Salvatorkerk in Haarlembeke. Tijdens Vibrations ontmoet het werk van Peter Benoit en Wim Hendricks nieuwe composities en improvisatie elkaar op een bijzondere locatie. Het wordt een avond waarin verleden en toekomst elkaar ontmoeten en onverwacht uitdagen.
0: Voelde hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio

0: Radio Nieuwsflits.
1: Westtour organiseerde de driejaarlijkse Peter en Meter bijeenkomst in het provinciehuis van West-Vlaanderen. De organisatie werkt samen met 503 actieve vrijwilligers die mee instaan voor de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer fiets- en wandelaanbod in West-Vlaanderen. Het Meter en Peter-programma van Westtour bestaat sinds 1998. Het begon met 81 vrijwilligers is uitgegroeid tot een netwerk van 503 actieve meters en peters. Om de 3 jaar zit Westtour tijdens een Peter en Meter bijeenkomst vrijwilligers ook in de kijker.

0: voorbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De Franse stad Toulouse zijn het lichaam van een pasgeboren baby en vier voeters gevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal. Dat meldt het universiteitsziekenhuis van de stad en de regionale gezondheidsautoriteit in een gezamenlijk persbericht. Het ziekenhuis vermoedt dat het om een geïsoleerde daad van een professional gaat.
1: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

0: Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
5: Nog tot en met zondag trekken medewerkers van havenbedrijven in Antwerpen en Zeebrugge het havengebied in om samen zwerfvuil op te ruimen. De Port Cleanup wordt al voor de vijfde keer georganiseerd. Het uitgestrekte havengebied wordt dagelijks door duizenden mensen gebruikt. En afval belandt niet alleen langs bermen en wegen, maar ook in het water.
6: Vic de Smet is terug in Lokeren na zijn tweede plaats op het WK tijdrijden voor junioren in Montreal. Bij zijn thuiskomst zaterdagochtend stonden enkele tientallen vrienden, supporters en familieleden hem op te wachten aan de ouderlijke woning. Het was voor de renner een echte verrassing. België stevend af op de droogste periode sinds de jaren 70. Daarvoor waarschuwt het KMI na een van de droogste zomers sinds het begin van de metingen. Ook de volgende weken wordt geen regen van betekenis verwacht en dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. Zo zal Vivacqua, dat drinkwater levert in Brussel, wellicht voor een tweede keer sinds juli zijn productie moeten terugschroeven in een belangrijk wintercentrum aan de Maas.
7: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag soms zwaar bewolkt. Temperaturen stijgen wel naar maximaal tot 27 en 28 graden. En waait een zwakke en veranderlijke wind. In de namiddag wordt de wind in vele streken soms matig. Vanavond in het begin van de nacht verwachten we over het algemeen vanuit het westen wat periode van regen en buien. Minima tussen 13 en 18 graden.

Ik weet niet waar je bent en wat je nu doet. Het lijkt wel alsof je verdwaald bent in een land ver weg van hier. En hoe ik ook zoek, ik kom maar niet dichter in de buurt van jou. Het is alsof jij voor mij op de vlucht bent geslagen zonder kompas en zonder reisdoel. En toch heb ik het gevoel dat je me nodig hebt op die vlucht. Want die ene noodkreet die ik van je heb gekregen, neem ik serieus. Je boodschap was vaag, maar net duidelijk genoeg om te laten zien hoe serieus je bent. Je hebt me nodig, zei je. Daarom zoek ik stad en land af om je te vinden. Ik neem alle obstakels die maar te bedenken zijn. Ik ga door diepe dalen over hoge pieken op weg naar jou. Wat zou er toch gebeurd zijn met jou? Vraag ik me voortdurend af. Of is dit maar een boze droom? Het antwoord op die vraag weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik zo snel mogelijk bij jou moet zijn om je te helpen. Dus ik ga maar door, altijd onderweg. Nog één rivier die ik moet oversteken. Nog één brug te ver. Om met het schip dat ik al achter me had verbrand, uiteindelijk bij jou uit te komen. Als ik dat doel eerst maar eens bereik, want eenmaal die grens bereikt, kan ik alles aan en vind ik jou. Dan heb ik jou eindelijk weer in mijn armen. Maar dan moet ik wel eerst die grens weten op te zoeken. America met The Border.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Oostendse N-VA-schepen Charlotte Verkijn verliest het grootste deel van haar bevoegdheden en mandaten na klachten van problematisch gedrag. Dit gaat niet om bekwaamheid, zegt de burgemeester John Crombé. Ook Verkijn reageert op de commotie. Wanneer iets blijft liggen, wil ik vaart maken. En dat maakt mij niet altijd de gemakkelijkste politica om mee samen te werken.
0: De grootste hit aller tijden.
2: Rock'n'roll is here to stay.
0: Dit is Radio Ommeland.
3: Rock'n'roll dreams come through.
0: 104.

0: Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Zeg me wat je echt voelt.
7: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
8: Beverliefde ogen.
7: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
9: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wet.

0: Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 2 uur.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

jouw stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Met nog bergenwerk voor de boeg en vrevel over lekken gaat de Vlaamse regering het beslissende begrotingsweekend in. Nog 2 dagen. En Diependalen moet in het Vlaams parlement zijn begroting voorleggen. Om tot een akkoord te komen sluiten de Vlaamse ministers zich en vandaag en morgen op in de Martelaarplein. Niet dat er nog geen werk is verzet. De eerste voorstel van de minister-president dinsdag kreeg van vooruit een CD&V al een onvoldoende. Het herwerkte plan dat vrijdag op tafel kwam was enzelfde lot beschoren.

We weten allebei maar al te goed dat het eigenlijk helemaal niet kan. Dat het verkeerd is wat we doen. Maar ja, we kunnen niet anders. Onze liefde is gewoon veel te sterk om er tegen te vechten. We kunnen het nu niet meer laten afkoelen. Elke dag zien we elkaar stiekem in een café hier in de buurt. Elke avond om 6:30 is het vaste prik. Dan weet ik dat zij er zit. We genieten dan van het uurtje dat we bij elkaar kunnen zijn. We houden elkaars handen vast. We praten wat. We maken voorzichtig al wat plannen. En ondertussen zorgen we ervoor dat de jukebox alleen maar onze favoriete liedjes speelt. We weten wel dat we extra voorzichtig moeten zijn. We hebben allebei zo onze verplichtingen, zeg maar. Daarom mogen we ook niet al te veel verwachten van wat we hebben. Maar ja, we kunnen niet meer terug. En daarom zitten we hier in dit café avond aan avond. Een uurtje is alweer bijna voorbij. We moeten ieder onze eigen weg weer gaan. Zij naar haar huis, ik naar het mijne. Het doet pijn om haar in haar eentje weg zien te lopen. Maar het is niet anders. Eén ding houdt me op de been. Morgenavond, zelfde tijd, zelfde plek, dan zie ik haar weer. En zo zal het voorlopig wel blijven. Met mij en mevrouw Jones. Me en Mrs. Jones. Billy Paul.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Archeologen hebben in Kolkerken een indrukwekkende Romeinse site blootgelegd met de dammen en sporen van bewoningen bijna 2000 jaar oud. Hier is men echt het gevecht met de zee aangegaan, zegt archeoloog Sam de Dekker. Wat tegenwoordig een rustige woonwijk in Kolkerken is, moet ooit een bruisende plek geweest zijn. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek op een site aan de Fortbekenweg. Maar sinds mei opgravingen aan de gang zijn. Bakken vol scherven, dammen en sporen van stookplaatsen wijzen erop dat er in de 2e en 3e eeuw gewoond en gewerkt werd.

0: Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een grote ras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Soutaar, Freek van Rooij, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. En informatie op www.wpevents.be.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
1: Kadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Tebouli, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Tebouli in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
6: Het assiseproces tegen Chris van Haverbeke, 48 jaar, is gestart. De aardappelboer uit Waardamme bracht in 2022 zijn twee dochtertjes om het leven en staat ook terecht voor poging tot moord op zijn ex-vrouw.
0: In de Herbert Foundation in Gent is uniek archiefmateriaal van pop-art-kunstenaar Andy Warhol te ontdekken. Boeken, affiches, tijdschriften en ook een hele reeks experimentele films. Ze geven een tijdsbeeld van een creatief New York in de jaren 60. Van de beroemde banaan op een plaat van de Velvet Underground tot urenlange stille beelden van de Empire State Building.
7: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: No commercials, more fun.
7: Radio Ommeland.
10: Hi there, it's Gloria Gaynor.
11: Hello, I'm Phil Collins.
12: Hi, this is Madonna.
13: Hi, this is Lionel Richie.
14: Hi, this is Stevie Nicks.
15: Hey, this is Miley Cyrus.
7: De grootste hits aller tijden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het wijkcomité van Bachten de Route in Marke is zeer trots op de nieuwe muurschildering in de spoorwegtunnel in de Aardweg. Het ontwerp stelt de fauna en flora in de wijk centraal. Inspiratie werd gehaald uit natuurgebied Het Schrijverke, een plaats waar alle bewoners van Bachten de Route trots op zijn, zegt de buurtbewoner Peter van Heuven.

0: Marie Laremans van Vlaams Belang legt haar mandaat als gemeenteraadslid in Brugge naast zich neer. Ze nam die keuze nadat ze geschrapt werd uit het bevolkingsregister. Ze wil niet langer dat haar partij nog langer wordt meegesloten in de hets waarmee ze zelf verwikkeld raakte, zegt de fractieleider Stefaan Saint-Omin. Marie Laremans is gemeenteraadslid af. Uit meerdere controles zou gebleken hebben dat het raadslid voor Vlaams Belang niet langer in Brugge woonde. Als gevolg daarvan werd ze in augustus ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en kwam ook haar mandaat als gemeenteraadslid ter discussie te staan. Volgende week zou de gemeenteraad het dossier behandelen, maar Laremans houdt dus de eer aan zichzelf.
1: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

0: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
1: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het recht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij.

0: Tura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 3 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
5: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de bibliotheek van Lendeleden bestaat zo'n 40 jaar. En sinds april zet ze die verjaardag elke maand in de kijker met een bijzondere activiteit. Op zaterdag 3 oktober volgt een feestelijke verwendag onder het motto The Best Of, met succesformules uit eerdere edities.

0: Als je oud van de grot zit, zal er tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Waar er een tijd geleden meer terughoudendheid was, doen mensen vandaag steeds vaker openlijk racistische uitspraken. Dat zegt muzikante Charlotte Adigheri, die de afgelopen maanden verschillende racistische incidenten meemaakte. Daarbij vindt ze dat ze zelf nog te vaak te horen krijgt dat ze het zich niet moet aantrekken, terwijl de dader niet aangesproken wordt. Ik maak me vooral zorgen om wat mijn zoon zal moeten verduren, zegt de zangeres.
1: Dit is Radio Ommeland op 104.

0: van The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
0: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
6: Welcome to my world,
5: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
7: Cadans
5: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
8: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
9: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Dan zit je goed.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
3: Bij controleacties bij dag- en nachtwinkels in Lanaken en Maasmechelen heeft de politie 2377 illegale vapes in beslag genomen. Daarnaast vond de politie ook illegale sigaretten en andere tabaksproducten, illegale medicatie en cannabisvermalers. Jagers zullen de komende maanden twee stille drukjachten op everzwijnen houden in Lillo, in Houthalen en Echteren. De voorbije weken zijn daar erg veel tuinen van bewoners omgewoeld. Burgemeester Alain Ezermans van Hoppa roept buurtbewoners op om everzwijnen altijd te melden en schadeclaims in te dienen. Al blijkt een effectieve vergoeding in de praktijk vaak lastig.
4: De voorbije zomermaanden waren er in het zwembad van Eeklo meer klachten over overlast en grensoverschrijdend gedrag. Redders kunnen op vandaag wel een incidentenlijst invullen, maar Jens de Pauw vraagt naar een overzichtelijk registratiesysteem voor grensoverschrijdend gedrag en overlast in het zwembad. Maar dat nieuwe systeem komt er niet. Dat zegt schepen Gert-Jan Blomme. Er is al het meldingsformulier op de website en ook Varis heeft een eigen systeem rond klachten, zo klinkt het.
5: Meer dan 10 jaar na de eerste spadesteek slaagt de wijk Nieuw Zuid in Antwerpen er niet in om uit te groeien tot een bruisende stadswijk. Experts wijzen op een gebrek aan passage, een beperkte sociale mix en hoge vastgoedprijzen. Schepen Patrick Janssens van Vooruit vindt het geen project voor iedereen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
6: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
0: Euroshop. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
4: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
7: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
8: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
11: Het is nu 4 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetje van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94. En dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
10: Radio Ommeland.
13: Ommeland. Ommeland.

welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Op de Houtmarkt in Aalst vond een schietincident plaats. Daarbij raakte een man lichtgewond. Twee verdachten werden opgepakt. De feiten speelden zich even voor 6 uur af op de Houtmarkt in de stad. De buurt werd opgezicht door schoten. Een man werd geraakt en werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Politie kwam ter plaatse en kon even verderop in de Nieuwstraat 2 mannen inreken. Alle betrokkenen zouden meerderjarig zijn.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stan de Jonge, het jongetje van 7 dat in de zomervakantie in coma lag na een ongeval in Oostenrijk, is maandagochtend voor het eerst weer naar school kunnen gaan. Het werd een warm weerzin met de vriendjes uit de klas. We hadden nooit durven hopen dat onze zoon zo snel zou revalideren, aldus nog de ouders.

boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien.

0: aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi, het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

en seminaries. Het Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen voor

0: magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: Energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Het regionale nieuws.
5: In Tremelo kon een petitie met meer dan 2000 handtekeningen en een overvolle gemeenteraadzaal de verhoging van de gemeentebelasting voorlopig niet tegenhouden. Eind vorig jaar besliste het bestuur om de opzendtiemen met 41% te verhogen. Veel inwoners vinden dat te veel en wilden de verhoging aankaarten tijdens de gemeenteraad. Maar burgemeester Bert de Wit van de CD&V besliste om het onderwerp pas op het Schepencollege te bespreken. In Gijzenzele heeft Patrick Dazes zijn dochter Valerie herdacht. Ze overleed bij een verkeersongeval 7 jaar geleden in Maldegem. Ze was toen 22 jaar oud. De ouders blijven nog altijd met veel vragen over het dodelijke ongeval. Op de herdenking waren ook andere ouders van vermiste of vermoorde kinderen aanwezig. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte is compleet. Een drijvende bok plaatste zaterdagochtend het laatste onderdeel van de zogenaamde Firtelbrug. Een stalen constructie van 52,3 meter lang en ongeveer 100 ton zwaar. En nu volgt de afwerking. De brug zal ten vroegste eind december toegankelijk zijn. De zwembaden van Lago en Sportoase zijn luxueus en goed onderhouden, maar te duur. Dat zeggen verschillende

0: paranormale activiteiten.
1: Vandaag soms zwaar bewolkt, temperaturen stijgen wel naar maximaal tot 27 en 28 graden. En waait een zwakke en veranderlijke wind in de namiddag, wordt de wind in vele streken soms matig. Vanavond in het begin van de nacht verwachten we over het algemeen vanuit het westen wat periode van regen en buien, minimaal tussen 13 en 18 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Eeuwenoude klokken, klassieke stemmen en pulserende elektronica vullen op zaterdag 26 september de Sint-Salvatorkerk in Haarlembeke. Tijdens Vibrations ontmoeten het werk van Peter Benoit en Wim Hendricks nieuwe composities en improvisatie elkaar op een bijzondere locatie. Het wordt een avond waarin verleden en toekomst elkaar ontmoeten en onverwacht uitdagen.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. De cijfers zijn wat ze zijn, ongemakkelijk. En nagenoeg de helft van de geregistreerde gevallen van homofoob geweld zijn de daders minderjarig. De vraag is wie de jongeren dan zijn en waarom ze zich overgegeven hebben aan, zoals de influencer Jonathan Medaar toonde, homohaat. We zien het bij religieuze groepen, zoals binnen de islam, maar ook binnen het christendom. En daarnaast zien we het bij extreemrechtse jongeren en in de online manosfeer.

Ik voel me als Romeo, die tot bloedens toe verslagen is. Maar denk niet dat ik mijn wonden laat zien aan anderen. Ach, het zijn maar woorden en schelden doet geen pijn. Ik krabbel me weer overeind. Tenminste, dat zeg ik maar tegen mezelf. Maar de werkelijkheid is dat het onafgebroken grauw en grijs is sinds jij bij me weg bent gegaan. Het regent onafgebroken en langzamerhand verzuip ik in die stormvloed. Nu ben ik altijd een echte vechter geweest. Maar nu denk ik toch echt de strijd maar op te gaan geven. Kijk, ik had natuurlijk wel het oude liedje afgemaakt van Ik hou van jou. Maar ik kan geen liefdesliedje meer zingen en het ook echt menen. Misschien heb ik er zelf wel naar gemaakt, maar zo ben ik nu eenmaal. Ik bekijk de foto's die je hebt achtergelaten. Herinneringen aan een heel ander leven. Sommige foto's maakten ons aan het lachen, andere aan het wenen. Maar ik heb ook nog die ene foto, waardoor jij mij hebt moeten verlaten. Ach, was die ene foto nu maar nooit gemaakt, was ik nu maar nooit in de verleiding getrapt. Maar ja, ik ben nu eenmaal een man en zulke dingen gebeuren dan gewoon. En dus ben jij ook je eigen weg gegaan. Hoe voelt dat nu als hij je omhelst en als hij de woorden zegt die ik eigenlijk zou willen zeggen? Kunnen we het nu echt niet nog een keer proberen? Ik zal al mijn leugens en mijn bedrog bij het vuilnis zetten en opnieuw beginnen, zolang het maar met jou is. Want ik blijf van je houden, voor eens en altijd. Bon Jovi, met

0: 3FM. Radio Ommeland. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: Tijdens tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels

0: concert voor de ware Turafan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De Entertainment Company presents de grote kerst.

0: informatie op www.wp-events.be.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt...

0: gegeerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Westtour organiseerde de driejaarlijkse Peter en Meter bijeenkomst in het provinciehuis van West-Vlaanderen. De organisatie werkt samen met 503 actieve vrijwilligers die mee instaan voor de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer fiets- en wandelaanbod in West-Vlaanderen. Het Meter en Peter-programma van Westtour bestaat sinds 1998. Het begon met 81 vrijwilligers is uitgegroeid tot een netwerk van 503 actieve meters en peters. Om de 3 jaar zit Westtour tijdens een Peter en Meter bijeenkomst aan vrijwilligers ook in de kijker.
0: Dit is Radio Ommeland. Bring the action. 104.9.

0: De serie Korte Moppen. Waarom kan een ei niet bevriezen? Omdat er een dooier in zit. Ik hou van haar. Daarom laat ik het groeien. Waarom gooit een dom blondje tijdens een spelletje de dobbelsteen tegen het plafond? Wie het hoogst gooit, mag beginnen. Bij een krantenverkoper? Ik kom de krant opzeggen. Begint u maar.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Een jaar studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit is bijna de helft duurder geworden dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van de Thomas More Hogeschool. Een kotstudent zonder studiebeurs betaalt nu tenminste 18.000 euro aan kosten. Kosten voor studenten die pendelen zijn opgelopen tot bijna 12.000 euro per jaar. Studeren aan een hogeschool of universiteit is opnieuw een stuk duurder geworden. Uit de jaarlijkse berekeningen van het expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn van de Thomas More Hogeschool blijkt dat de kosten in 10 jaar tijd met bijna de helft zijn gestegen. Een kotstudent zonder studiebeurs heeft dit academiejaar tenminste 18.229 euro aan kosten. Vergeleken met vorig jaar gaat het om een stijging van 601 euro of 3,4%. 10 jaar geleden betaalde je nog 12.334 euro, bijna de helft minder.
1: Ommeland. info@radioommeland.be.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Wait, Rick, do the speech.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 34 47 69. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja.
4: Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
7: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
8: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
9: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
8: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Het regionale nieuws.

0: is het water tussen 26 en 30 graden. 1 graad verschil heeft al een aanzienlijk effect op het lichaam, zegt professor sport- en inspanningsfysiologie Jan Bourgeois van UGent.
1: De Vrije Universiteit Brussel, VUB, heeft dinsdag het academiejaar 2026-2027 officieel voor geopend verklaard tijdens de academische openingsceremonie. Rector Jan Dankaert brak een lans voor authentiek leren, waarbij het denken zich niet ontwerpt aan artificiële intelligentie. Alle leerlingen van het zesde leerjaar in Zottegem krijgen gratis reanimatielessen. Met het project Hartveiling Zottegem wil het stadsbestuur zowel kinderen als volwassenen leren hoe ze moeten reanimeren. De lessen op school starten bij 12-jarigen. In 2027 volgen ook gratis cursussen voor inwoners. Callcenter Ikanbi Belgium met vestigingen in Sint-Truiden en Luik is failliet. De activiteiten worden overgenomen door een Europese speler. Volgens de vakbonden verdwijnen 88 van de 477 banen, waarvan 31 in Sint-Truiden en 57 in Luik.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Vandaag soms zwaar bewolkt. Temperaturen stijgen wel naar maximaal tot 27 en 28 graden. En waait een zwakke en veranderlijke wind in de namiddag, wordt de wind in vele streken soms matig. Vanavond in het begin van de nacht verwachten we over het algemeen vanuit het westen wat periode van regen en buien. Minimaal tussen 13 en 18 graden.
5: Welkom. Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio.

0: klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Ook de buitenlandse pers zag de Rode Duivels indruk maken tegen Italië in het eerste duel onder Mark van Bommel. Vooral in Nederland werd het debuut van onze nieuwe bondscoach het op de voet gevolgd. Het enige verwijt dat hij zijn ploeg kon maken was dat er te weinig werd gescoord.
2: Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Oostendse N-VA-schepen Charlotte Verkijn verliest het grootste deel van haar bevoegdheden en mandaten na klachten van problematisch gedrag. Dit gaat niet om bekwaamheid, zegt de burgemeester John Crombie. Ook Verkijn reageert op de commotie. Wanneer iets blijft liggen, wil ik vaart maken. En dat maakt mij niet altijd de gemakkelijkste politica om mee samen te werken.
2: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?
3: Nou, hè?

0: in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse head spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
6: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
7: Even liefde ogen.
6: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
9: Euroshop. Ribbetjes aan go-go bij Chris in Oostende.
10: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts 23 euro. Het kan in restaurant Het Ribbetje, de Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulé, Tzatziki, Tepsi, Kibeg, Durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulé in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het Half Rond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt de zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar Belgische bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
13: Radio Ommeland.
14: Ommeland.
13: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stad Kortrijk zet naar aanleiding van Werelddementiedag haar dementievriendelijke werking in de kijker. Er leven zo'n 1872 Kortrijkzanen met dementie. Tegen 2040 stijgt het aantal normaal met 30%, zegt Maxim Wijs, de voorzitter en de schepen van Zorg en Gezondheid.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Radio Ommeland.

de grond zit ze al altijd. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Donald Trump heeft een vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van gesprekken met Amerikaanse functionarissen. Trump zou niet geloven dat Iran echt toegevingen wil doen in nieuwe gesprekken.

me. Do you have change for a quarter? I gotta make a phone.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Archeologen hebben in Kolkerke een indrukwekkende Romeinse site blootgelegd met dammen en sporen van bewoningen bijna 2000 jaar oud. Hier is men echt het gevecht met de zee aangegaan, zegt archeoloog Sam de Dekker. Wat tegenwoordig een rustige woonwijk in Kolkerke is, moet ooit een bruisende plek geweest zijn. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek op een site aan de Fort Beekeweg. Maar sinds mei opgravingen aan de gang zijn. Bakken vol scherven, dammen en sporen van stookplaatsen wijzen erop dat er in de 2e en 3e eeuw gewoond en gewerkt werd.
0: Dit is Radio

0: Burggraaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansenavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: 1979 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be. Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Het regionale nieuws.
8: Oudenaarde breidt het netwerk van boekenruilkastjes verder uit. Er komen 5 nieuwe kastjes bij. 4 aan scholen en 1 aan de jachthaven. Daarmee staan er voortaan 16 verspreid over de stad en de deelgemeente. Zo wil men boeken dichter bij kinderen, jongeren en buurtbewoners brengen.
9: Energiebedrijf Luminus wil in Mollem bij Assen een windturbine van 200 meter hoog bouwen. De nieuwe windturbine zou de 5e in het windmolenpark zijn en staat gepland op een stuk landbouwgrond tussen de industriezone, de Velm en Waarbeek. De nieuwe windturbine wordt groter dan de 4 al aanwezige windmolens, die elk 150 meter hoog zijn en een rotaardiameter van 100 meter hebben.
10: Brandweer Westhoek zoekt extra vrijwillige ambulanciers voor 4 posten. Merksem houdt

0: Nieuwkerk Heuveland, Poperingen en Roesbrugge. Kandidaten moeten binnen 6 minuten vanuit hun woon- of verblijfplaats in de kazerne kunnen zijn. Vooral in de meest afgelegen posten van de Westhoek is de nood aan extra mankracht groot.
1: Een bezoek aan de film Odyssee in Kinepolis Brussel tijdens de Autoloze Zondag is voor een filmfan een wel erg dure grap geworden. De film begon voor de start van de Autoloze Zondag, maar eindigde nog tijdens het evenement. Wie na de film het Brussels gewest met de auto wilde verlaten, kon dat niet zonder een gasboete van €58 te betalen.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Vanavond en vannacht verwachten we over het westen en het noordwesten periode met regen en buien, minimaal van 13 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge en middelhoge wolkenvelden, maximaal tot 30 graden.
2: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Al die verkoopt reproducties van een kunstwerk van prinses Delphine van Saxo-Coburg. Eerder deze week liet de prinses nog een folder aanpassen waarin haar muurschildering als een exclusief werk werd aangekondigd. Van een stormloop was er natuurlijk nog geen sprake.
1: Dit is jouw Classic Station.
2: Radio Ommeland.
1: 104.2.

Ik sluit mijn ogen voor even maar en in een flits is het weer voorbij. Ik zie dingen voorbij gaan als in een droom. Ik zie de mooiste dingen, maar het is voorbij voor ik het weet. Het is hetzelfde oude liedje. We zijn gewoon maar een druppel in een eindeloze zee. We zijn slechts zandkorrels op de grond. Maar we willen dat niet zien. We denken dat we groter zijn dan we in werkelijkheid zijn. Want we kunnen ons wel uitsloven, maar uiteindelijk eindigen we allemaal hetzelfde. Er is niets dat voor eeuwig is, behalve de aarde en de hemel. We glijden langzaam weg, ieder op zijn eigen tijd. En als zouden we het willen, er is niets en niemand die ons van dat einde afhoudt. Zelfs al het geld op aarde niet. We denken dat wij groot en machtig zijn, maar uiteindelijk zijn we niet meer dan een klein stofje dat meegenomen wordt door de wind. Dust in the wind. Kansas.

0: fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
4: Kadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

seminaris. Het Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 45.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 7 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdag namiddag. De bespreking van de begroting in het Half Rond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingenen in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt de zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Marie Laremans van Vlaams Belang legt haar mandaat als gemeenteraadslid in Brugge naast zich neer. Ze nam die keuze nadat ze geschrapt werd uit het bevolkingsregister. Ze wil niet langer dat haar partij nog langer wordt meegesloten in de hetze waarmee ze zelf verwikkeld raakte, zegt de fractieleider Stefaan Saint-Aubin. Marie Laremans is gemeenteraadslid af. Uit meerdere controles zou gebleken hebben dat het raadslid voor Vlaams Belang niet langer in Brugge woonde. Als gevolg daarvan werd ze in augustus ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en kwam ook haar mandaat als gemeenteraadslid ter discussie te staan. Volgende week zou de gemeenteraad het dossier behandelen, maar Laremans houdt dus de eer aan zichzelf.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De politie van Gent heeft op eigen initiatief een proces verbaal opgemaakt. Na de beelden waarop de content creator Jonathan Medaar homofoob wordt lastiggevallen. Dat bevestigt de politie. Intussen heeft Medaar ook zelf gereageerd en is de video offline gehaald. Verwarmende om te zien hoeveel mensen er wel empathie en respect hebben, zegt de man.
2: www.radioommeland.be

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommel.

0: 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
5: Welcome to my world,
4: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Kadans
4: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Futaar, Freek van Rooij, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. En informatie op www.wpevents.be.
6: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: In de bibliotheek van Lende Leden bestaat zo'n 40 jaar en sinds april zet ze die verjaardag elke maand in de kijker met een bijzondere activiteit. Op zaterdag 3 oktober volgt een feestelijke verwendag onder het motto The Best Of, met succesformules uit eerdere edities.
0: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

me dat je niet boos op me wordt, pa, zegt ze voorzichtig. Ze haalt nog eens diep adem en aarzelt even. Ze weet zeker dat haar vader het niet leuk vindt wat ze hem gaat vertellen, maar ze zit niets anders op. Hij ziet zijn dochter eigenlijk nog steeds als het kleine meisje dat hij moest beschermen tegen de buitenwereld. Maar ja, kleine meisjes worden groot. Ook al gaat dat bij de een wat sneller dan bij de ander. Toen ze een paar maanden geleden voor het eerst met een jongen thuis kwam, was haar vader daar absoluut niet blij mee. Hij had haar zelfs nog gewaarschuwd. Maar ja, welk tienermeisje luisterde nu naar de adviezen van haar vader? En nu heeft ze zich met die jongen in nesten gewerkt. Het gebeurde zomaar, zonder dat ze erbij nadachten. Ineens was ze zwanger. Het kindje dat je gaat krijgen wordt ons kindje, had haar vriend onmiddellijk beloofd. Hij vroeg haar zelfs ten huwelijk, zodat ze na de geboorte een echt gezinnetje zouden kunnen zijn. Ze zag er als een berg tegenaan, maar tegelijkertijd vertrouwde ze erop dat het uiteindelijk allemaal wel mee zou vallen met zo'n kleine erbij. Haar vriendinnen vonden het maar niet. Laat die jongen, je bent nog veel te jong om nu al te trouwen en een gezinnetje te beginnen, hadden ze gezegd. Het had haar onzeker gemaakt en nu staat ze voor het moeilijkste moment in haar leven. Ze moet haar vader alles vertellen over de jongen met wie ze gaat trouwen en over de baby die ze krijgt, die ze per se zelf wil opvoeden. Ze zucht nog eens en kijkt haar vader diep in de ogen. Zo zelfverzekerd mogelijk zegt ze: pa, ik moet je iets belangrijks vertellen. En begin alsjeblieft niet meteen met het afsteken van een van die preken van je. Papa, don't preach, Madonna.

0: 73 113 333. Taxikust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

De Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest en ben je op zoek naar een

0: sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers. Het podium dat met jou meebeweegt.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het Half Rond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt de zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

Privé in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 44 69.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

en seminaries. De Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. De Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 40.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38

Had ik alles van tevoren maar geweten. Maar ja, niemand had me ooit gewaarschuwd. Niemand had me ooit iets gezegd over alle leugens die ze vertelde. Of over al die mannen die ze berooid en jankend had achtergelaten. Dus hoe kon ik nu weten hoe ze in werkelijkheid was? Maar niemand hoeft zich schuldig te voelen, hoor. Het maakt mij eigenlijk niets meer uit. Het is nu eenmaal gebeurd. En trouwens, ze zal niet zo snel andere mannen weer gaan teleurstellen. Want mocht je naar haar op zoek gaan, dan heb ik een boodschap voor je. Ze is er definitief vandoor gegaan. Eigenlijk wel vreemd dat niemand me van tevoren had gewaarschuwd. Want iedereen wist wie ze was en wat ze had gedaan. Maar hou je sorry's en je excuses maar voor je. Het is toch allemaal niet meer nodig. Ze is al definitief uit mijn leven verdwenen. Nu ja, bijna dan. Want reken maar dat ze nog niet uit mijn geheugen is verdwenen. Zoals ze uit haar ogen keek, haar maniertjes, haar kleur haar. Alles is nog erg dichtbij. Haar zoete en zachte stem, haar mooie, heldere ogen. Ik zie ze nog zo voor me. In gedachten dan. Want ze is er in werkelijkheid allang vandoor. En probeer haar maar niet te zoeken. Je zult haar toch niet vinden. Want na alles wat ze mij heeft aangedaan, moest ik iets doen. Dus ga niet naar haar op zoek. Waar je ook zoekt, ze zal er toch niet meer zijn. She's not there. Santana.

0: klaar voor het spannendste weekend van het jaar. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
0: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 9 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onnay bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze twee maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.
4: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.
4: Ik denk dat u zich deze toch...

0: pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest en ben je op zoek naar een mobiel podium dat razendsnel opgebouwd kan worden? Dan moet je absoluut eens kijken bij SDL Trailers. Ze leveren niet alleen topklasse podia, maar bouwen die ook volledig voor je in met krachtig geluid, professioneel licht en zelfs een ultramoderne LED-wall.
2: Van kleine optredens tot grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechnikers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
3: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Bij Plasman zit je goed.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: gesegregeerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onnay bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze 2 maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Gordijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij.

0: presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Golffeesten met David van Dijk, Wim Futaar, Freek van Rooij, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. Tickets en informatie op www.wpevents.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland.

0: de Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon de Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
2: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
1: Kadans
2: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neus Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neus met orkest en backing vocals. Gunter Neus Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 11 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij name, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze twee maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

en seminaries. Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. De Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Mechelen leeft. In de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
1: Welcome to my world.
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Welkom. Dit is jouw Classic Station.
6: Dit is Radio Ommel.

0: Team 333, Taxi Kust, staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
0: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommeland. 104.9.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: en informatie op www.wp-events.be. Ribbetjes I go go bij Chris in Oostende.
1: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

0: vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest?

0: sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neus Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neus met orkest en backing vocals. Gunter Neus Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 1 uur.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Mechelen leeft. In de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
1: Welcome to my world.
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.

0: Hof van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute. Stadsradio Vlaanderen organiseert de theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 2 uur.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.